Hakabro, Hakabro, Hayana Bakabro, Hakabro, Hakabro, Hayana Baraka.